heerlijk log en zwaar. Gianluca Becuzzi, en die zet toch in zijn eentje even bijna een eenpersoons Sun O neer in de track Bad Karma. U vindt het op het nieuwste album wat van hem verschenen is. Op de rand tussen 23 en 24 moet ik zeggen. Het album Black Mantra. En dat verscheen op het Italiaanse Standa label. Gianluca Becuzzi hier bij X-Rated op de concertzender. Waar we het even gaan hebben over Tangerine Dream. Die komt weer naar Nederland. En die gaan een heel speciaal concert geven. Namelijk 50 Years of Phaedra. Phaedra is het fenomenale album wat in 1974 verscheen. En wat mij betreft nog steeds, ja, ik denk wel het op één na favoriete Tangerine Dream album. De meest favoriete, dat blijft Rubicon. Maar Phaedra, dat mag er ook zijn in 1974. Ik was helemaal uit het veld toen ik dit album voor het eerst hoorde. En ik weet het, Tangerine Dream, de originele leden, die zijn er allemaal niet meer. Of althans, eentje leeft er niet meer en de andere zijn er niet meer bij. Maar het huidige trio, die weet ook wel degelijk van want. Ik heb ze meerdere malen live gezien. Dus ik kijk heel erg uit naar 50 Years of Phaedra. Dat gaat gebeuren op zaterdag 21 december aanstaande in het theater De Stoelendans. Ja, de naam van het theater, dat heeft het niet mee. Het is het oude theater De Enk en dat is gevestigd in Oorschot. Er zijn nog kaarten en ik zou ze pakken als ik u was, want dit is niet iets om te missen. Tangerine Dream en het project Phaedra. Vandaar nu even een stukje uit het originele album Phaedra, namelijk een stuk uit de track Phaedra. Nogmaals, zaterdag 21 december in de Stoelendans in Oorschot gaat dat zien. Tangerine Dream.

Franse duo Indalaska. Ze maakten in 2023 het album Musique des Sables. En het duo dat is eigenlijk afkomstig uit een ander duo, namelijk Manin Kari. En zij vormen eigenlijk gewoon ook Indalaska. Dezelfde mensen. Musique des Sables verscheen op het Poolse Zoharum. Je hoorde het schitterende Le Bleu Superstition. Indalaska hier bij X-Rated op de Concertzender. En ik zag dat terwijl Tangerine Dream Fedra draaide, er een flink aantal kaarten verkocht werd. Er zijn er 110 over. En ik zou even mijn uw slag slaan voordat het te laat is. In ieder geval, doen gewoon. Deze week overleed helaas Phil Lesh. Phil Lesh was een van de oprichters van The Grateful Dead. Maar behalve dat maakte hij ook in 1975 samen met de avant-garde componist Nat Lagan het bijzondere album Sea Stones. En het grappige is, daar doen ook mensen als Jerry Garcia en Mickey Hart aan mee. En zij waren ook van The Grateful Dead. Maar behalve dat zijn ook mensen als David Crosby van Crosby, Stills, Nash & Young te horen. En Grace Slick bijvoorbeeld van Jefferson Airplane. Nou, je hoort ze echt niet terug op dit album. En dat vind ik het bijzondere eraan. Rust in vrede, Phil Lesh. En daarom nu een track van dat voornoemde album Sea Stones. U hoort een gedeelte uit het zevende gedeelte van Sea Stones voor Phil Lesh.

U hoorde inderdaad Of The Wand and The Moon met het hele fijne nummer My Devotion Will Never Fade. Deze versie haalde ik van de verzamelaar Looking for Europe, de Neo Folk Compendium. Eigenlijk een vierdubbel album waar je eigenlijk iedere track van kan draaien. Wat een fantastische compilatie is dat. In 2005 verschenen via Auerbach Toonträger Of The Wand and The Moon aan het einde van deze X-Rated. En daarvoor kunnen we luisteren naar Brotherhood of Sleep, het nieuwste project van Bart Pieten. En hij is ook onder andere Dead Man's Hill, maar zijn nieuwste project heet dus Brotherhood of Sleep. Nieuw verschenen op het fantastische Winterlight label, het album Devotional Hymns to a Brilliant Flaming Sun. En u hoorde van Brotherhood of Sleep de track Infinity. En daarvoor speciaal voor Phil Lesh, deze week overleden. De track die hij maakte, of het album dat hij maakte met Ned Lagan, Sea Stones. Zometeen is er een derde uur en dat is X-Ray met één hele lange track, namelijk BV Dub. BV Dub, oftewel Brock Van Way. BV Dub met Asleep in Ultramarine. En dat verscheen eigenlijk ook op de drempel tussen 23 en 24 via het Phonodrome label. En dat is weer een zusterlabel van Dronarium. U hoort BV Dub, een fantastische track, Asleep in Ultramarine, in bijna zijn volledigheid in X-Ray, zometeen tot middernacht. Rest mij nog u hartelijk te bedanken voor de reacties die ik mocht ontvangen en natuurlijk voor het luisteren naar deze X-Rated. Een ijsweder, herfst en vallende blaadjes dienende is er natuurlijk volgende week weer een nieuwe X-Rated op de zondagavond. Tussen 9 en 11, gevolgd door een mooie X-Ray tot middernacht. En volgende week hebben we ook de 250ste Space Exposure. Gaan we een feestje bouwen hier in de studio. Wat mij betreft, heb een mooie nacht, een mooie week en tot volgende week. Dag. X-Rated werd opgedragen aan Arjen Grolleman. X-Rated.

0: Max.
1: Ratings.
2: X-rated. X-rated.

een lekkere asset die je eigenlijk helemaal niet uit deze hoek verwacht. James Plotkin, en hem kennen we destijds van OLD, oftewel de metalband Old Lady Drivers, en Mick Harris, en hem kennen we als een van de oprichters van Napalm Death en tegenwoordig lekker nog actief als Scorn. En samen zijn zij Hygiene. En in 1994 maakten ze deze heerlijke acid knaller. R.O.R.L. Er zijn twee titels met dezelfde, twee tracks met dezelfde titel. En ik draaide de tweede track. Hygiene. Het verscheen in 1994 dus via een 12-inch verschenen op Zeitgeist. Hygiene aan het begin van een nieuwe episode van X-Rated. Allemaal een hele goede avond. Fijn dat u erbij bent. Want tot 11 uur is het weer de hoogste tijd voor de klanken die ertoe doen. En daarna nog veel meer moois in X-Ray tot middernacht. En dit gaat nog komen, namelijk pas op 25 februari. Dit is Pascal Hetzel. Zijn album heet ASLM. En dit is de track RBBMMN. En het gaat verschijnen via Arkham Audio. Fijn, nogmaals dat u erbij bent. Een hele goede avond. Dit is X-Rated. Dit is Pascal Hetzel.

Zo, de You jongens. Wat een fantastische track, werkelijk. Frank Figrou. En we hebben al eens eerder een track van dit nieuwe album gedraaid. En toen had ik gezegd dat dat nog in 2021 zou uitkomen. Wel nu, er was wat vertraging opgelopen. 7 januari is die uiteindelijk uitgebracht. Het album A-Total van Frank Figrou, of A-Total, hoe je het maar wil zeggen. Verschenen via Aesthetical. En op 7 januari verschenen via CD en digitaal. En het vinyl, dat heeft een behoorlijke vertraging opgelopen. Dat verschijnt 25 februari. Frank Figrou hier bij X-Rated op de Concertzender. En onlangs is er ook een nieuw album verschenen van de Deutsch-Amerikanische Freundschaft. Dat was nog eind vorig jaar. Nur noch einer. En die is natuurlijk postuum gemaakt na het overlijden van Gabi Delgado Lopez. En het vreemde is, of het, ja, hoe je het ook wil interpreteren, maar de hoes van het album, daar zie je Robert Görel in een soort graftombe liggen met Gabi Delgado daarboven hangend. Terwijl het precies andersom is natuurlijk. En hulde aan Robert Görel, want

is niet. Laat los. Laat los. Laat los. Laat los. Laat los.

Heerlijk. Vorige week verscheen Local Suicide samen met Skeel Sis. Het album You Are... Of althans een album. Het is de You Are Mine EP. En er staan, even kijken, toch al gauw zo'n 5 tracks op. Nou, dat is toch wel aardig, nietwaar? Local Suicide, Built to Fail, hoorde u. En wat ook goed nieuws is voor iedereen die van een beetje electro houdt en een beetje ambient houdt. Het album van Doppler Effect wordt opnieuw uitgebracht. En dan heb ik het over Calabi, jouw space. En dat verscheen origineel in 2007 via Reflex Records. En het wordt dit jaar uitgebracht door We Me Records. Hyper Elliptic Surfaces hoort u nu. Dit is het echt. Wow. Het was destijds, stond het in mijn album eindlijst. En zo terecht. Calabi, Yo Space van Doppler Effect.

in het kader van 30 jaar Trezor Records en Trezor Club, in ieder geval Records, maakte Udo Hanten, oftewel TV Victor, een aantal EP's. En dit is daar de derde van. De serie die heet GRV, GRV, en daar is nu een nummertje 3 van verschenen. En dat verschijnt uiteraard via Trezor. U hoort TR 13-1. En dat zal wel staan voor Trezor 13-1 of zoiets. Nou, goed. In ieder geval heel fijn dat TV Victor weer actief is. En nog steeds hele, hele fijne muziek maakt. Zoals u net hoorde in X-Rated op de concertzender. En onlangs verscheen de nieuwe EP van Burial. Jawel, daar is natuurlijk rijkhalsend naar uitgekeken. En je weet nooit wat Burial gaat doen. Natuurlijk, zijn label is Hyperdub. En de nieuwste EP die heet Anti-Dawn. En van die LP hoort u nu de titeltrack.

0: door het uitblijven van een nieuwe van Thomas Keuner, is er gewoon weer een oudere een heruitgebracht. En dat is ook fijn. Thomas Keuner maakte Obriet ooit. En dat verscheen destijds via Baruni Records. En er is nu een nieuwe versie verschenen via het geweldige Mille Plateaux. En daar staan weer twee tracks op die niet op de originele Obriet staan. Waaronder deze, een version van Nuke. Ik weet niet of u het onderscheid überhaupt hoort van het originele Nuke en deze version. Maar toch leuk om te draaien. In ieder geval, laten we zeggen een maand of twee geleden, drie geleden verschenen via Mille Plateaux. Dus de, tussen aanhalingstekens, nieuwe van Thomas Keuner.
1: X-rated.
0: Goedenavond, tweede uur X-rated nog tot 11 uur en daarna meer moois in X-ray. En daarin hoort u werk van Solitaire, het werk van Elmar Schulte. Maar eerst terug naar 1981, The Eyes of Beautiful Losers. Dan heb ik het met deze geweldige titel sowieso over Eyeless in Gaza. Martin Bates en Pete Becker. Ongekende schoonheid die ze samenvatten op het album Caught in Flux. Dat destijds in 1981 verscheen via Cherry Red Records. Middels een 12-inch en een LP in één. En dat, die 12-inch die ligt nu op de draaitafel. Prachtig werk van Eyeless in Gaza.

Zo, lekker hoor. Speaker Music met Holosonic Rebellion. En Speaker Music zal ook aantreden en optreden op het Rewire Festival. Het,

We hoorden een track van het album Tech Exodus en dat verscheen in 23 op Planet Mew. We hebben het inderdaad over het Rewire Festival 9 tot en met 12 april in de binnenstad van Den Haag. En nu, ze zetten het ook wat zwaarder in, zo af en toe, op dat Rewire, met Sacred Lodge. En Sacred Lodge maakt muziek op Avon Terror Corps. Nou, dat zegt misschien genoeg. Dit is Sacred Lodge van het album M-Bam, The Track.

uit Houston, Texas, komt Apparitions. Het album Volcanic Reality hoort u en daarvan de track With Your Veins Full of Night. Apparitions, ja, dus ook de, ja, zeg maar de schurende metal wordt niet vergeten op het Rewire Festival. En wie ook acte de présence heeft, is iemand die al wat vaker heeft opgetreden in Nederland met het project Silencio. En dat is natuurlijk Moritz von Oswald. Destijds van Basic Channel, van Rhythm and Sound, van Palais Schaumburg, noem het allemaal maar op. Hij is wederom present op het Rewire Festival om dat Silencio-album te gaan spelen. Integraal in de Grote Kerk in Den Haag. Dit is Infinito van Moritz von Oswald.

op Sonic Acts heb ik hem dus moeten missen. Drew McDowell. Ik kreeg toen enorm last van een blitzgriep. Dus ik moest Drew McDowell op Sonic Act helaas skippen. Maar gelukkig komt hij ook op het Rewire Festival. Je hoorde van het album A Thread, Silver and Trembling. De track Out of Strength Comes Sweetness. Drew McDowell, vroeger van Psychic TV en Coil. En ik zei het al, voor veel is zijn geen kaarten meer te krijgen, maar wel voor de donderdag. En daar spelen Suzanne Ciani samen met Actress, maar ook twee concerten van Caterina Barbieri. En dat is natuurlijk sowieso al de moeite waard. Getuige ook de track Fantas, wat u vindt op het album Ecstatic Computation.

0: En Joseph Camarou is ook weer van de partij op het Rewire Festival met een nieuw project, de première van het project As Nature. Nou, aangezien dat de première wordt op Rewire, kunnen we daar niets van draaien. Dus gewoon een track van het nieuwste album van KMRU. En dat is Kin. Dat is verschenen via Editions Amigo als Peter Rehberg tribute. Dit was de track With Trees Where We Can See. En dit was ook voor nu de Rewire Special. Ik hoop sommigen van u daar aan te treffen. En nogmaals, er zijn nog kaarten voor Actress en Suzanne Ziani en Caterina Barbieri op de donderdag.
1: X-rated. It is the night of the demon.
0: Goedenavond, hartelijk welkom. Dit is X-rated, nog tot 11 uur, gevolgd door X-ray. Ik heb gemeend weer een LP uit 1980 uit de kast te trekken. En dat is van het gezelschap wat eigenlijk maar één LP en twee singles heeft gemaakt. Met z'n drieën. The Young Marble Giants. Waarom ze dat in godsnaam nooit hebben voortgezet is mijn raadsel. Later zijn ze nog in andere bands gaan zitten. Wat mij betreft minder van kwaliteit is als hun LP Colossal Youth uit 1980. Dit is Searching for Mr. Right. Young Marble Giants.

Ik doe het niet vaak. Zo'n lange track in X-Rated draaien. Deze track duurde 23 minuten. Maar dat verdient hij. Een track van het album Nerve Cell Threads Electronics van Jarl, oftewel Eric Jarl. Verschenen via het Poolse Rosarum, Zoharum. Sorry. U hoorde de 4 uit 4 van de tracks Electrical Impulse. Jarl met het Nerve Cell Threads Electronics. En dat gaat absoluut de eindlijst in. Wat een kippenvel krijg je hiervan. Tenminste, ik weet niet of u er nog bent hoor, na zo'n tijd. Maar in ieder geval, Jarl was Eric Jarl. En die zat samen met Martin Blood in Irm. En ze zijn op een gegeven moment iedereen weggegaan. Jarl als Jarl. En Martin Blood is Skin Area begonnen. Overigens heeft Jarl daar ook wel hand- en spandiensten verleend. Maar niet in de track In the Skin. En dat vindt u op het album Rotko Field. Hier is Skin Area.

Heerlijk. Gianluca Beguzzi van het album American Requiem. Allemaal een track van dit album. En u hoorde deze keer de track U.S. Ghosts Part 1 van Gianluca Beguzzi hier bij X-Rated op de Concertzender. En we hebben nog twee platen te gaan. Zometeen het laatste liedje, maar daarvoor hoort u uit Rusland Roitov. Ik heb weer een track gehaald van het compilatiealbum Homo Stripitus. En dat verscheen via het Deutsch-Nepal label Entartete Musik. Dit is Roitov in een beetje een coil-achtige track, coilesque-achtig. De track Odd Pole Tenebrae. Dit is Roitov.

0: Morgen treedt Coco Rosie op in Tivoli Vredenburg. En een van de zussen van de zusters, gezusters, Cassidy, die namelijk Shara, die heeft een wat donkerder project gevonden met iemand anders, een andere dame, onder de naam Metallic Falcons. En dat viel ook onder de zogenaamde Freak Folk, waar de Coco Rosie ook onder viel. Waar onder andere ook Anthony and the Johnsons, Devendra Banhart en nog veel meer artiesten onder vielen. Metallic Falcons featuring Anthony, dus met Shara Cassidy van Coco Rosie in het schitterende Nighttime and Morning. En dat vindt u op het album Desert Donuts uit 2006. En daarvoor een track van Roitoff van het album Homo Stripitus. En zometeen is er X-Ray, want dit is helaas wel het einde van deze X-Rated. X-Ray, en helaas, ja, het is eigenlijk weer een geheel actueel project, namelijk Alamut van Laibach. Vorig jaar was dat mijn album van het jaar. En nu is het wel eindelijk eens tijd om wat meer te belichten van dit album, gezien alle aanvallen op Iran. Dit album handelt namelijk over Perzië, de voorganger van Iran natuurlijk, uit Perzië uit de 11e eeuw. En dat werd verteld in het boek Alamut, wat geschreven is door de Sloveen schrijver Vladimir Bartol in 1938. En dat ging over de centrale figuur Hassan Isaba, destijds religieus en politiek leider van Perzië. Het is 2022 gepremiërd in Ljubljana met een Sloveens symfonieorkest en het zogenaamde Human Voice Ensemble. Allemaal zangers en zangeressen uit Teheran en een tevens Iraanse dirigent van het orkest, David Gogharib. Zometeen in X-Ray Laibach. Ik dank u allen hartelijk voor het luisteren naar deze X-Rated. Dank ook voor alle reacties die ik mocht ontvangen. Dat doet altijd goed. IJs en Wederdienende is er volgende week weer een nieuwe episode. Dus daar gaan we voor. En wat mij betreft, tot volgende week. Tot X-Rated. Tot X-Ray. Dag.
1: X-Rated werd opgedragen aan Arjen Grolleman. X-Rated.

0: Max.
1: Rated.

Allemachtig, wat een track. Werkelijk fantastisch. Spiral van Vangelis. Van het gelijknamige album. En dat allemaal vanwege het feit dat Vangelis ons deze week moest verlaten op 79-jarige leeftijd. Geboren als Evangelos Odysseas Papathanasiou, Vangelis maakte furoren met een bijzondere batterij aan elektronica. Helemaal rondom allerlei synthesizers gebouwd en maakte daar al snel muziek mee. Maar niet vanaf het allereerste begin. Het begon allemaal een beetje in de prog-rock met albums als Earth en zo. Nou, hij heeft eigenlijk meer dan 50 albums op zijn naam staan. En die 50 albums, ja, dat is onmogelijk om dat in een uur te doen. En net als bij na het overlijden van Klaus Schulze heb ik besloten om een aantal tracks van Vangelis te draaien. En dan voornamelijk een persoonlijke keuze van mij. Dus persoonlijke favorieten. Het is vooral geen chronologisch overzicht, want dat is bijna niet te doen. Maar daarom Spiral van Vangelis aan het begin van deze X-Rated. En waarom Spiral ook? Nou, behalve dat het een track is die sowieso wel kippenvel geeft, is het de allereerste track die ik hoorde toen ik de hoofdstedelijke platenzaak Boeddhisk binnenstapte. Ooit. Als klant in 1976. Ik had net Klaus Schulze ontdekt en Tangerine Dream ontdekt en wilde meer. En ik had gehoord dat Boeddhisk in Amsterdam heel veel elektronica verkocht. Ik loop daar naar binnen en daar staat Spiral van Vangelis op. Deze track ook. Dat is me altijd bijgebleven en daarom is het ook altijd een favoriet gebleven. Rust in vrede, Vangelis. Het komende uur is speciaal voor jou en natuurlijk voor u, de luisteraar. Fijn dat u erbij bent. Het komende uur staat in het teken van Vangelis. Het tweede uur, straks hebben we de primeurs van nieuwe albums van Eddie Newton en The Anti-Group. Maar nu eerst verder met Vangelis. Spiral was uit 1977. Een jaartje eerder bracht hij het waanzinnig mooie album Albedo 0.39 uit. De titeltrack die hoort u zo. Maar eerst is hier Vangelis met Pulsar.

Albedo 0.39. Albedo 0.39. Albedo 0.39.

Albedo 0.39 van het gelijknamige album van Vangelis. En dat verscheen dus in 76. En Oh, dat heb ik verkeerd ingetikt, zie ik nu. Oei, dat ga ik nog even veranderen, dames en heren. Want 1977 verscheen het album Spiral. En Spiral, daar draaiden we de titeltrack al van. Maar de mooiste, de allermooiste track, dat is wel Ballad. En dat is echt zo'n persoonlijke favoriet dat deze moet nog een keer gedraaid worden. En het bijzondere aan deze track is dat Vangelis zijn stem daaraan verleend heeft. Want zingen, dat deed hij bijna niet. Tot bijna nooit, zeg maar. Maar in deze track zingt hij wel het prachtige Ballad.

0: Zo, die staat of zit, zo u wilt. Mortar Devotions uit Finland. En u hoorde het vijfde gedeelte uit Operazione Piovra. En dat staat op het album Operazione Piovra, The Lead Chronicles. En dat verscheen 2 jaar geleden op het Italiaanse 8 Tower. En dat slaat weer aan natuurlijk, sluit weer aan bij het Italiaanse Santa Agostino. En overigens bij het invullen van de playlist viel mij op dat ik ik had het niet in de gaten, maar bij Santa Agostino zag ik dat de titel van het album Operazione Paura was en van Mortar Devotions Operazione Piovra. 2 maal Operazione. Ja, dat was puur toeval. Toeval bestaat, dames en heren, jongens en meisjes. Wat geen toeval is, is dat er op 6 juni aanstaande 2 nieuwe albums verschijnen van de hand van Eddie Newton. Natuurlijk bekend van Clock DVA en The Anti-Group. En zowel op 6 juni verschijnt het album Amma van The Anti-Group als het album New Tones van Eddie Newton. En dat is eigenlijk het allereerste echte solo-album van Eddie Newton. We hebben de primeur vanavond hier bij X-Rated om 2 tracks te draaien. Dus 1 track van The Anti-Group en 1 track van het Eddie Newton soloalbum. Dat hoort u zo meteen, maar we beginnen nu met The Anti-Group, het nieuwe album Amma. En niet nadat ik heb bedankt voor degenen die dit mogelijk hebben gemaakt, namelijk Rob Meren. Paolo van het label Armcom Europe en Ritsos Vera. En natuurlijk, niet in de laatste plaats, Eddie Newton zelf. Dit is Ogo Le Renard Pâle. Dit is The Anti-Group.
1: The psychological dimension in African healing is now increasingly recognized by doctors throughout the world as a serious and valid aspect of curative medicine.

Aphrodite's Child met het prachtige Break. Natuurlijk een allerlaatste groet aan Vangelis. Rust in vrede.

En Aphrodite's Child maakte deze schitterende track Break in 1972. En het staat op het album The Number of the Beast, oftewel 666. En dat verscheen via Vertigo. De toetsen en de elektronica die u hoorde, die werden gedaan door Vangelis. De zang, u zult denken, Aphrodite's Child, daar zong toch ook Demis Roussos in. Wel nu, deze track werd gezongen door Lucas Sideras. Dat was het derde lid van Aphrodite's Child. Die nam de zang voor zijn rekening in het prachtige Break. En daarvoor hoorde u de nieuwe track, The Deep 1953. Zoals beloofd dus van het nieuwe 6 juni te verschijnen soloalbum van Eddie Newton. Van Clock DVA, van The Anti Group. Het album heet New Tones en zal dus ook 6 juni verschijnen via Armcom Europe en Ritzosfera. Het laatste eerbetoon was Aphrodite's Child aan Vangelis. En daarmee is ook een einde gekomen aan deze X-Rated. Maar we gaan door met eerbetonen. Ik had natuurlijk 2 uur lang Klaus Schulze een aantal weken geleden in X-Rated. En daar opvolgend vorige week een X-Ray met 2 lange tracks van Klaus Schulze. Wel nu vanavond de track met de angstig... Ja, de hele angstig toepasselijke titel die niet uitkwam. Die kunst 100 jaren oud zu werden. Helaas is dat niet opgegaan voor Klaus Schulze. U hoort alle 8 delen uit dat prachtige stuk. En het is alleen maar verschenen op de Jubilee Edition. Een 25 cd-box die in 1997 verscheen via Mannequin. 8 delen, die hoort u achter elkaar. En het is opgenomen in 1971 en 1972. Dus als u denkt, wat een krakkemikkige kwaliteit, dat kan. Maar ik wilde de track u niet onthouden, omdat die fraai is en heel erg staat voor het experiment waarvoor Klaus Schulze stond in die tijd. Dat is zometeen in X-Ray tot middernacht. Ik dank u allen hartelijk voor het luisteren naar deze X-Rated. En laten we in godsnaam hopen dat er nou geen grootheid uit de elektronica wereld of de wat voor wereld dan ook ons gaat verlaten de komende weken. Dan is er gewoon volgende week weer een nieuwe reguliere X-Rated op de concertzender. Ik hoop dat u genoten heeft, ook van het eerbetoon van Vangelis en aan Vangelis. Heb een fijne nacht, blijf bij X-Rated, heb een fijne week en tot volgende week. Dag. X-Rated werd opgedragen aan Arjen Grolleman.

0: 人道に反せし罪、
1: 神に反逆せし罪、
2: 存在自体が罪。

0: Max.
1: Ratings.

Peace.

met het heerlijke geluid van een walvis. Robert Liner met Aqua Viva. Origineel stammend uit 1994 en dat gaat dus gewoon binnenkort opnieuw uitgebracht worden in een hele geremasterde versie. Robert Liner maakt ook muziek onder de naam The Source en ook The Source Experiment. Robert Liner hoorde een track van het album Visions of the Past, origineel en heruitgebracht via Apollo Records. En dat is weer een sublabel van RNS Records uit België. Ik heet u van harte welkom. Dit is een nieuwe episode van X-Rated. Nog tot 11 uur vanavond en daarna nog meer moois in X-Ray tot middernacht. Heel fijn dat u er allemaal bij bent. We gaan weer moois, heel veel moois draaien van toen en nu. En nu eerst nieuw werk van John Tejada. Daar heb ik binnenkort, jongstleden heb ik daar al zijn track van gedraaid. En nu is het album helemaal uit. Dit is The Watchline en daarvan hoort u Hollow Crest. John Tejada. Dit is X-Rated. Een goede avond.

Jongen, wat een genot. De nieuwste van Murkoff. Helaas niet fysiek leverbaar, maar alleen digitaal. Het nieuwe album Twin Color Extended Play Number 2. En u hoorde daarvan een edit van de track Cosmic Drifter. En dat dan hier bij X-Rated op de concertzender. Vorige week, zaterdag, zat ik in het plaatsje Best bij het Dutch Electronic Masters Music Festival. En daar werd onder andere opgetreden door Tectonia. En Tectonia is Ricardo Verschut en hij is... Jongen, wat een genot. De nieuwste van Murkoff. Helaas niet fysiek leverbaar, maar alleen digitaal. Het nieuwe album Twin Color Extended Play Number 2. En u hoorde daarvan een edit van de track Cosmic Drifter. En dat dan hier bij X-Rated op de concertzender. Vorige week, zaterdag, zat ik in het plaatsje Best bij het Dutch Electronic Masters Music Festival. En daar werd onder andere opgetreden door...

Ja, Prurient. Ik krijg het weer hoor. Het is de derde week september begint. En dan heb ik nog steeds een weemoedig gevoel van... de derde week september. Dat is het Incubate weekend. Incubate in Tilburg, het beste festival wat er ooit bestaan heeft. Maar wat helaas niet meer is en nooit meer zal komen, vrees ik ook. En daar heb ik geweldige optredens gezien van Prurient, zowel als Vatican Shadow, oftewel Dominic Furno. Vandaar dat ik deze ook weer eens uit de kast heb getrokken van Prurient, het album Frozen Niagara Falls. En dat werd uitgebracht via Profound Lore. Prurient, Dominic Furno in de track Greenpoint. En in Nederland kunnen we er ook wat van. Wat dacht u van het plaatsje Smallingerland? Daar woont Maurice de Jong, oftewel Gnaw Their Tongues. En daar is een nieuw album van verschenen. En god nondi, wat een fantastisch album is dat. The Genesis of Light, verschenen via het Belgische Consoling Sounds. U hoort nu The Genesis of Light, Gnaw, van part 1. Sorry, The Genesis of Light, part 1 van Gnaw Their Tongues. Nog veel meer gezelligheid hier bij X-Rated.

0: Mark Almond met het album Heart on Snow, wat hij in Rusland heeft opgenomen met Russisch orkesten en Russische koren. Schitterend album, wat in 2003 verscheen. Mark Almond hoorde u met So Long the Path, So Wide the Field. En deze draaide ik natuurlijk ook stiekem voor jou, Arjen. Hiervoor kunnen luisteren naar Hall of Mirrors met onder andere Giuseppe Vertigio in de gelederen. En Andrea Maruti zit daar ook bij. Hij is Aliodei en Vertigio is Nim. Zij vormen Hall of Mirrors, althans de harde kern. En meerdere artiesten werken daaraan mee, zoals New Risen Throne en Vestigial. U hoorde een track van het album Altered Nights. Hoorde Night One, The Meeting. En dat verscheen in 2012. En daarvoor dus fenomenaal nieuw werk van Gnaw Their Tongues, Maurice de Jong. En zometeen is er het derde uur en dat is X-Ray tot middernacht. En u hoort een label special dit keer. En dat ging om het label 13. En dat is een sublabel van het Italiaanse gezelschap Silentes. En Silentes 13, dat is inderdaad een apart label, dat 13. En dat brengt prachtige dingen uit, waaronder inderdaad die T-O-O-T-dingen. Maar ook bijvoorbeeld werk van Up to 23. En daar hoort u 3 tracks van, zometeen in X-Ray. Daarna 2 tracks van Fabio Orsi, die ook een album heeft uitgebracht op 13. En 3 keer Francesco Lurgo. De label special 13 Silentis. Zometeen in X-Ray tot 12 uur. Ik dank u allen hartelijk voor het luisteren naar deze X-Rated. En ijs en wederdienende is er volgende week weer een nieuwe X-Rated. Gewoontegetrouw op de zondagavond tussen 9 en 11, zoals u dat gewend bent. Ik dank u allen hartelijk voor het luisteren naar deze X-Rated en dat u de wereld heeft gelaten voor wat het is. Want het wordt alleen maar gekker in de wereld en gelukkig is er iedere week als weekafsluiting een X-Rated op de zondagavond. Volgende week weer. Dank voor het luisteren. Fijne week. X-Rated werd opgedragen aan Arjen Grolleman. X-Rated.
1: Hier ist das erste deutsche Fernsehen mit der Tagesschau.
2: Good evening. Good evening.
3: Buenas noches, señoras y señores.
4: Mesdames et messieurs, bonjour.
5: Guten Abend, meine Damen und Herren, und herzlich willkommen.

Max. Ratings.

20 januari 2010 kreeg ik een telefoontje van de toenmalige ex-directeur van Kink FM, Jan Tien van Tol, dat Arjen vermist werd. Al heel erg lang niks van gehoord, echt urenlang. Hij had een inspreekklus bij RTL 5 en daar is hij niet komen opdagen. Nou, dat voelde niet goed, dus we zijn gaan zoeken. Zoeken. Een urenlange zoektocht. Voornamelijk in de kou. Buiten. Bellen. En wij hoorden maar niets. Uiteindelijk, aan het einde van de dag, hebben wij Arjen gevonden. Onderaan zijn trap is een eigen huis. Een ongelooflijk naar ongeluk wat Arjen Grolleman is overkomen. Ook toenmalig directeur van Kink FM en natuurlijk maker van fantastische programma's als Avondland en X-Rated. En inderdaad ook toenmalig station voice van RTL 5. Arjen was niet meer. Een grote klap. Vandaar dat ik besloten heb om, aangezien het nu exact 9 jaar geleden is, om vanavond volledig te wijden aan deze begenadigde programmamaker en mens, mijn goede vriend Arjen Grolleman, en bovendien ook nog eens een keer mijn maatje in X-Rated. Dankzij Arjen ben ik in 1999 bij X-Rated terechtgekomen, toen nog bij Kink FM. 1 februari start Kink. En ook dat mag Arjen niet meemaken. Dat zal dus ook zonder Arjen zijn. Net zoals deze uitzending zonder Arjen zal zijn. Alhoewel, niet helemaal, want hij is natuurlijk best aanwezig. Vandaar puur zijn favoriete muziek vanavond. En zijn favoriete poëzie. Voor één keer komt de poëzie terug, speciaal voor Arjen. Een aantal kleine stukjes, een aantal kleine gedichtjes in deze X-Rated. Dit is X-Rated op de Concertzender. Heel erg fijn dat u erbij bent. En hartelijk dank voor alle reacties die ik al vooraf heb mogen ontvangen via de diverse kanalen. Fijn dat u er bent. En wij gaan natuurlijk genieten van al het moois van toen. Nee, niet van nu. U hoort helemaal niets wat na 20 januari 2010 is uitgekomen. Dat mogen duidelijk zijn. Puurs Arjen's favoriete platen. En ik weet dat wij eens een keer een uitzending hebben gemaakt op oudejaar. Toen hebben we een 7 uur durende X-Rated gemaakt van 9 uur 's avonds tot 4 uur 's nachts. En na 12 gingen wij de dance in. We hebben een ongelooflijk gezellige uitzending gehad en ik zie hem nog zitten. Helemaal spaced out op Higher Intelligence Agency en Solid Motion. Champagne in de ene hand, de oliebol in de andere hand. En daar ging hij spacen op Higher Intelligence Agency. En daar begonnen we dus deze X-Rated mee. Arjen was een zeer veelzijdig mens. Techno, slagers, een goede productie van Linkin Park. Maar zijn echte favoriete muziek, dat was wel de duisternis, het occulte, het mystieke, het vreemde, het ontregelende. En daar hoort u nu een dwarsdoorsnede van. Zoals bijvoorbeeld Throbbing Gristle, Hot on the Heels of Love, maar dan in de Carl Craig remix. En dat verscheen op Mutant.

Toen je dit voor het eerst hoorde, heeft hij direct besloten dat dit album direct zijn top 10 van het jaar ingaat. En dat is ook gebeurd. Deze is hoog in zijn eindlijst geëindigd. Signal Filter. Pardon. Danny Kreutzfeldt, Signal Filter van het album Chrono, wat in 2006 verscheen via Data Bloom Records. Een andere voorliefde van Arjen was op een gegeven moment, heeft hij direct besloten dat dit album direct zijn top 10 van het jaar ingaat. En dat is ook gebeurd. Deze is hoog in zijn eindlijst geëindigd. Signal Filter. Pardon. Danny Kreutzfeldt, Signal Filter van het album Chrono, wat in 2006 verscheen via Data Bloom Records. Een andere voorliefde van Arjen was op een gegeven moment de dubstep.

een waar meesterwerk van Tony Wakeford. Natuurlijk de man achter Sol Invictus. En deze plaat heeft echt een hele bijzondere betekenis gekregen. Het is namelijk de allerlaatste plaat die Arjen in de studio bij Kink FM ooit in de speler heeft gestopt tijdens X-Rated. De laatste X-Rated voor zijn overlijden dus. En het is ook nog eens met de titel Non Omnis Moriar, oftewel Not All of Me Will Die. Ja, dat heeft zo'n ongelofelijke dubbele betekenis gekregen. Dat ik was daar zo ontzettend van onder de indruk dat ik een mailtje heb gestuurd naar Tony Wakeford en hem dit verhaal heb verteld. Hij was dusdanig ontroerd dat hij heeft gevraagd aan mij of ik de liner notes wil schrijven voor het album In Europa van Sol Invictus. Wat dus ook volledig is opgedragen, dat album, aan Arjen Grolleman. Prachtig. Ik ben zo blij dat Tony Wakeford dat heeft gedaan toen. En ja, dit werkstuk, dat ik weet nog toen het binnenkwam, dat Arjen er helemaal lyrisch over was. Die dag heb ik dat ding 3 keer gehoord. En 3 keer 22 minuten. Dat is dus meer dan een uur naar deze track zitten luisteren. Geweldig werk van Tony Wakeford. U luistert naar X-Rated op de Concertzender, waar we aandacht besteden aan het feit dat het 9 jaar geleden is dat Arjen Grolleman is overleden. En dan mag raison d'être niet ontbreken. Dit is The Hidden Hallows. Verscheen op Cold Meat Industry. En u vindt het op het album The Empty Hollow Unfolds. Raison d'être. Oftewel Peter Andersson.

een soort afscheid. De spoor van een slak. Meer is er niet om te vertellen dan dat ik langsgekomen ben een woensdag. Je hoeft jezelf niet te vergeten. Men vergeet voor jou. En toch, zo donker als het in mijn varens was, zo wit als ik ooit de zee heb gezien, zo laf als ik stierf, en zo vaak kan er niet één geweest zijn. Zag je mij dan niet? Wie hoest? Het is mijn keel, niets anders. Echt niet. Jou heb ik nooit gezien.

Ja, een titel die helaas werkelijkheid is geworden. Als we het over Arjen Grolleman hebben, die zien we inderdaad nooit meer op de zondag. You'll never see me on a Sunday. Hoorde natuurlijk de onnavolgbare stem van Mark Almond, maar dan in de hoedanigheid van Mark en de Mambas. En dat verscheen op de 12-inch Torment. En natuurlijk heel duidelijk voor Arjen. Want als we het over Arjen hebben, dan hebben we het behalve over Coil, Current 93, et cetera, ook over Mark Almond. Niet voor niets is Tears Run Rings uitgeroepen tot Arjen's meest favoriete plaat. Ik vind het misschien discutabel. Ik weet niet of het echt werkelijk zo is, want dat hebben we hem op zich nooit meer kunnen vragen. Maar het is een hele mooie track. Deze is ook natuurlijk schitterend voor Arjen. You'll never see me on a Sunday. Mark en de Mambas. Waar Arjen ook een voorliefde voor had, was de kruising, of de kruisbestuiving eigenlijk, tussen de liefde en het kwaad. En als er één track is die daar ontzettend goed vorm aan geeft, is dat Rain Eye Forever. Natuurlijk Blood Axis. Met de schitterende Romeo en Juliet. Romeo en Julia van Prokofjev. Als de liefde. En Blood Axis zelf natuurlijk als het totale kwaad. Rain Eye Forever.

This is my good.

Nature and Organization, project van Michael Cashmore. Maar uiteraard hoorden wij daar de stem van David Tibet. Bijgestaan op dit album door Douglas P. van Death in June. Rose McDowell, ooit van Strawberry Switchblade. Michael Cashmore zelf. Stephen Stapleton van A Nurse with Wound. Sally Wood, Bennett Walsh, Merritt Sheeran, Lisa Oliver, Amanda J. Edge en Jason Burton. Het staat allemaal op het album Beauty Reaps the Blood of Solitude. Je hoort de Bone White Glory, Nature and Organization. En daarvoor dus Blood Axis, Rain Eye Forever. En daarvoor Mark and the Mambas, You'll Never See Me on a Sunday. En daarvoor de poëzie van Hugo Claus, die was ik u nog schuldig. Een soort afscheid.

Een dwarsdoorsnede van de muzikale voorkeuren, de favorieten van Arjen Grolleman. Die hoorde u vanavond in een speciale X-Rated. Omdat het vandaag precies 9 jaar geleden is dat Arjen ons moest ontvallen. En ze zeggen wel eens, als er over je gepraat wordt, dan leef je voort. Nou, dat heb ik mogen merken op alle reacties die ik heb mogen ontvangen. En ze zijn werkelijk zo ongelooflijk ontroerend en hartverwarmend. En ongelooflijk veel. Zo ontzettend veel. Daaruit blijkt hoe ongelooflijk Arjen nog leeft. En ik dank u daar allen hartelijk voor. Het is zo ongelooflijk goed om dat te zien. X-Rated leeft voor. Volgende week is er natuurlijk weer een nieuwe X-Rated hier op de Concertzender. Dan geven we kaarten weg voor Grauzone, het festival wat aanstaande is in Den Haag. Dat dus volgende week. Maar we zijn nog niet klaar met je, Arjen. Want we gaan nog even door in X-Ray. U hoorde net al de stem van David Tibet. X-Ray heb ik ook volledig voor jou ingeruimd, namelijk met Current 93 en zijn geweldige project In a Foreign Town, In a Foreign Land, wat Current 93 samen maakte met Thomas Ligotti. Thomas Ligotti en Current 93. En Current 93 bestaat voor deze gelegenheid uit David Tibet, Steven Stapleton en Christophe Heyman. En hij was ooit van HNAS, oftewel Hirsje Nichts auf Sofa.

Arjen, we denken allemaal nog ongelooflijk vaak aan je. En nogmaals, ik heb dat ook mogen blijken aan alle reacties die ik heb mogen ontvangen. Hartelijk dank nogmaals daarvoor. Ook dank voor het luisteren. En volgende week dus een nieuwe editie, een nieuwe episode van X-Rated hier op de Concertzender. En als altijd is deze X-Rated uiteraard en deze helemaal opgedragen aan Arjen Grolleman. Het was een moeilijke, een lastige, want er al die associaties met al die muziek, het is ongelooflijk. Daarom heb ik ook nog eens een goede eindtune van je te pakken gekregen. En dat is Autopsia, Scars of Europa. Die hoort u nu nog tot 11 uur. Blijf bij de Concertzender, blijf bij X-Ray. Zometeen. En wat mij betreft, tot volgende week.

0: 人道に反せし罪、
1: 神に反逆せし罪、
2: 存在自体が罪。

Nico. En dan heb ik het niet over de Nico van The Velvet Underground, maar ik heb het over Nico Vorkapitsch. Helaas niet meer onder ons. Dit verscheen in 1995 en helaas is hij gestorven aan de gevolgen van kanker in september 1999. En dat is al heel lang geleden inderdaad. Melbourne hoorde u van Nico en dat staat op de Livewire EP. Dat verscheen dus in 1995 via Missile Records. Goedenavond, dit is X-Rated tot 11 uur en daarna nog veel meer moois in X-Ray tot middernacht. Heel fijn dat u er allemaal bij bent. Dit is dus een nieuwe X-Rated op de zondagavond. Gelukkig niet meer zo heet als vorige week, maar nog altijd een respectabele 26,5 graad hier in de studio. Nou ja, goed, daar kan ik nog wel tegen. In Spanje is het overigens ook altijd wel warm. Zoals ook bij Madrid 79. Madrid 79 komt uit Spanje. Dat is het geesteskind van Miguel Gil Tertre. Het staat op de Barcelona 99 EP. Hoort Barcelona 92. Madrid 79 aan het begin van een nieuwe episode van X-Rated. Nogmaals een hele goede avond.

lekker, heerlijk, een beetje onderkoeld. Elfenberg is een duo uit Zweden. Elfenberg, en het staat op de EP Our Spaceship Crashes in Bogota. En u hoorde de titeltrack daarvan, nieuw van Elfenberg. En dat is deze week verschenen. Schitterend werk dus, hier bij X-Rated op de Concertzender. Met u oud en nieuw. We hebben het over het album van Spasms. From a 20th Century Box. En Spasms, dat is het geesteskind van Arno Peters. En Arno Peters die werkte vroeger nog bij de NPO. Wat tegenwoordig NPO heet, maar in ieder geval de radio. Ik heb nog met Arno Peters gewerkt. Ik heb bijvoorbeeld een 4 uur durende Coil special gemaakt voor het toenmalige Radio 4. Prachtig, 4 uur lang over Coil. Met daarin ook 1 uur lang het fameuze Coil concert in Paradiso in Amsterdam. Wat ik overigens nog eens herhaald heb in een X-ray hier op de Concertzender. En die heeft nu een aantal tracks uit verleden op CD uitgebracht. En dat is goed werk. Dank Arno voor de noeste arbeid die je hebt verricht met dit album. Het is dus het album From a 20th Century Box. Hij werkt meestal op dit album alleen, maar werkt op sommige tracks ook samen. 1 track met Leendert Douma en 1 track die we nu gaan horen met Bart Rovers. Ik heb het over de track Wow and Flutter. Dit is Spasms.

Zo, Bourbon East Quark. En er kwam meteen een andere track achteraan, die we niet gaan draaien. Bourbon East Quark met Shut Down. En dat verscheen op hetzelfde dossierlabel als waar het Zweden op verscheen. In 1985. En dat is afkomstig van het album The Spike. En Bourbon East Quark maakte onderdeel uit van de Recluse Organization. Net zoals het Zweed. Vandaar eigenlijk dit bruggetje hierbij. X-rated op de concertzender. Waar we nu de totale duisternis in duiken. Ten Horned Beast heeft een nieuw album en dat zult u weten. The Lamp of No Light kan het allemaal nog vrolijker. Met de ondertitel Hymns for the York Doomstone. Ten Horned Beast now met de dijkletser Into the Mouth of Hell.

I'm not going to be able to do that.

Jesus.

Zometeen om 12 uur had Arjen godverdomme 50 moeten worden. Maar dat is hem niet gegund, zoals u weet. Daarom voor Arjen Coil, A Cold Cell. Het staat op een Russische verzamelaar die in 2001 verscheen. En de Engelse titel is A Guide for Beginners, A Silver Voice. Of A Voice of Silver, hoe u wil. Coil aan het einde van deze X-Rated. Speciaal voor Arjen uiteraard. Maar dat was niet het enige eerbetoon. Want hiervoor hoorde u de People's Republic of Europe met Schlon. En dat staat op het album Solipsism. Dat verscheen in 2011 op New Darkness Recordings, hun eigen label. The People's Republic of Europe. En dat is het geesteskind van Pieter Winkelaar. En het hele album is opgedragen aan Arjen Grolleman. Als eerbetoon, omdat Arjen destijds veel voor de People's Republic of Europe heeft betekend. En andersom, voor Arjen, voor altijd. En verexcuseert u mijn vloek, overigens. Zometeen is er nog veel meer moois in X-Ray tot middernacht. Namelijk Periscope. En Periscope, dat is Danny Kreutzfeld. In 2015 bracht hij zijn album Immerse uit. En u hoort een gedeelte van dat hele lange werkstuk. Wat niet past in een uur, maar ik heb er een mooie edit van gemaakt voor van een uur. Immers, zometeen van Periscope tot middernacht in X-Ray. Overigens heb ik me de afgelopen weken al afgevraagd, hoe zou het gaan nu met Arjen, nu hij 50 was geworden? Wat had hij mooi gevonden? Wat had hij gedaan met zijn leven? Welk werk had hij nog gehad? Zat hij bij de nieuwe Kink of niet? Spreekt hij nog in of wat? Hoe ziet hij eruit? Het zijn allemaal dingen die we niet weten. Hij heeft in ieder geval dit prachtige programma achtergelaten, X-Rated, wat ik heb mogen voortzetten. En dat altijd met Arjen Grolleman in gedachten. Ik dank u allen hartelijk voor het luisteren naar deze X-Rated. En ijsweder, hitte en NS-stakingen dienende is er volgende week weer een nieuwe X-Rated. Op de zondagavond, zoals u gewend bent. Dus wat mij betreft, tot dan en voor nu, dag. X-Rated werd opgedragen aan Arjen Grolleman. X-Rated.

0: Max.
1: Ratings.

Het Duitse duo Puls, P-U-L-S-E, van het album Surface Tensions, was dit A Move. En dat verscheen in 1994 via Hard House. Puls aan het begin van een nieuwe episode van X-Rated hier bij de Concertzender tot 11 uur. En daarna nog veel meer moois in X-Ray tot middernacht. Heel fijn dat u er allemaal bij bent. Uw alternatieve songfestival zonder cancel culture. Sterker nog, alles komt aan bod hier. Waaronder Paul Hierophant. En waarom Paul Hierophant? Dat ga ik heel even snel uitleggen. Zo af en toe heb ik hier drie goede vrienden over de vloer. Hier in de studio die alle drie een hele mooie plaat meenemen. Wel nu, de laatste keer dat dat gebeurde was er eentje niet bij vanwege zijn werk. Hij werkt in Zuid-Afrika. En dat was Steve Tjarda. Steve, moet je mij nou horen, Seeds Tjarda. En hij heeft wel op afstand mij een ongelofelijke goede tip gegeven. En dat is Paul Hierophant. Van de 12-inch The Elder Gods. De titeltrack The Elder Gods. Die gaat u nu horen. Dank Seeds Tjarda voor deze inbreng. Nogmaals, dit is X-Rated. Ik wens u allemaal een hele goede avond.

Fijne techno door Ambu Bamboo. En Ambu Bamboo is niemand anders dan Amber Chen. En Amber, die woont in Utrecht. Ambu Bamboo, oftewel Amber, maakte deze track Love It Off. En die staat op een single die zij heeft uitgebracht, een digitale single. En het is tevens te vinden op de Mind the Gap verzamelaar waar ik deze track vanaf haalde. De nieuwste, nummer 176. Altijd, zoals altijd, verschenen bij de Gonzo Circus. Dat fantastische muziektijdschrift met vol met mooie muziek. Zowel blad als cd. Ambu Bamboo hier bij X-Rated op de Concertzender. Waar we nog eventjes verder gaan met wat heerlijk ritmisch werk. We gaan van Utrecht gaan we naar Lelystad. We gaan naar TV99AD. En deze drie heren die maakten al hele geruime tijd. Sinds midden jaren 90 maken ze al muziek. En er is nu een verzamelaar verschenen met oud werk. Wat nog nooit eerder verschenen is. En dat heet Sounds from the Sea Bottom 1995-2000. Het is verschenen via het Japanse Format label. Heerlijk werk van TV99AD. Dit is Angst.

0: Ja, hier kan je ook heel, heel, heel stil van worden. Het werk van One Leg, One Eye. De ene keer is het hele duistere folk. De andere keer dit soort geweldige geluidseerupties van One Leg, One Eye. En dat is het project van Ian Lynch. En hij is een van de medeoprichters van de band Lancome. One Leg, One Eye. Ooit vorig jaar nog gezien op het Le Guess Who Festival met een zeer indrukwekkend optreden, natuurlijk in een kerk. Van het album And Take the Black Worm With Me hoorde u Glistening She Emerges. Opnieuw uitgebracht met een extra track op Cold Spring Records. X-Rated op de Concertzender. Nog een dikke 20 minuten te gaan. En nu een nieuw werk, deze week verschenen van Thorsten Zoltau. Veemoerl. En het album dat heet Fura Fauna. Een en ander verscheen op het Engelse label Black Rose Recordings. Dit is Astafel. Zeer indrukwekkend werk van Thorsten Zoltau. Veemoerl.
1: Inmessen meilert. Onaj nult pirat ut inimkon na alaren no tuntei.

De muziek werd gemaakt door Aller Seelen en de teksten die je hoorde kwam van Friedrich Nietzsche. De filosoof die helaas niet meer onder ons is, een heel lang geleden al overleden, maar maakte een mooi werk met Nicht nur eine Sonne. Er staat op het album Hallstatt. En Hallstatt is weer een schitterend dorp in Oostenrijk. Het is gevestigd op een berghelling, de dag van de Dachstein in Steiermark. Prachtig dorpje Hallstatt van Aller Seelen. En daarvoor hoorde u het nieuwste album van Gidja. Nu kom ik Hema Vier Nivel Nidan van Gidja. Is het nieuwste album wat verscheen via Winterlight Records. U hoorde Gimir. En daarvoor dus schitterend werk. Nieuw werk van Torsten Zoltau. Vemurl. Het album Fuga Fauna. En zometeen is een werk van Martin Stürzer te bewonderen hier in X-Ray. Sinti Space, Space Synths and Sequencers aan de macht. Hij heeft al heel wat albums gemaakt, dus ik heb een keuze gemaakt uit een heleboel albums van hem. Zo hoort u tracks van de albums Farcaster, Temporal Paradox, Illumination Cycle, Spaceport, Dawn of Time en Antaras Station. Zometeen dus Martin Stürzer, die we ook wellicht nog kennen als Velios in X-Ray op de Concertzender tot middernacht. Ik dank u allen hartelijk voor het luisteren naar deze X-Rated IJs en Wederdiener. Is er volgende week gewoon weer een nieuwe editie. Op de zondagavond tussen 9 en 11. Overigens kan ik vast melding maken van het feit dat er in juni 2 dagen zijn dat ik er niet ben. Jawel, vakantie. Maar ik heb mijn goede vriend en mijn goede collega Harold Roeland bereid gevonden deze 2 X-Rateds te gaan vervangen. Dus daar ben ik alvast heel blij mee. De data en et cetera, alle details, die hoort u later. Maar volgende week, dan zijn we er gewoon weer. Tenminste, dat hopen we. IJs en Wederdienende, u weet het. Dank voor het luisteren. Dank voor alle reacties die ik ook mocht ontvangen. Dat doet altijd goed. Tot de volgende en heb een mooie week.

Max. Rated.

Heerlijke acidgeluiden. En dat allemaal omdat het morgen Blue Monday is. Blauwe maandag, de Blue Monday. Oftewel de meest deprimerende dag van het jaar. Nou, wat mij betreft kunnen ze maar daar Blue Month van maken. Want januari is natuurlijk de meest deprimerende maand van het jaar. Maar niet door de klanken eigenlijk van New Order. En de Acid House mixers die gemaakt zijn door 808 State. In 1988 al is deze remix gemaakt door 808 State van Blue Monday van New Order. En in 2004 uitgegeven door Reflex Records. Heerlijk nieuw. Nee, niet nieuw, maar in ieder geval wel een nieuwe episode van X-Rated. Waar we nog eventjes lekker doorgaan met dit geluidje. De nieuwe van John Beltran, die zal op 24 januari verschijnen. Een mini-album en die heet The Peninsula. Dit is Begin Again en dat gaan we doen. Een nieuw begin van een nieuwe X-Rated. Allemaal een hele goede avond.

Ja, vorig jaar, en dat was hem helemaal heerlijk, vorig jaar, toen verraste The Black Dog ons al met het nieuwe album Music for Photographers. Wel nu, dit jaar brengen ze er nog een schepje bovenop met een nieuwe EP. En die EP die zal verschijnen op 28 januari. Nieuwste van The Black Dog. Die EP gaat heten The Brutal Minimalism EP. En u hoorde het schitterende Form, Function and Friction. En dat allemaal hier bij X-Rated op de concertzender. En vorig jaar, eind vorig jaar, hebben we het ook al over gehad in X-Rated. Verscheen er een heel erg mooi project, Project Zero Zero. En Project Zero Zero gaat over een ziek meisje, de dochter van Chris Dukes. En Chris Dukes die heeft Touched Music gecontacteerd of die misschien iets voor hem kon betekenen. Omdat hij financiering nodig heeft voor de ziekte van dat meisje. Nou, dat is gelukt. En niet zomaar een cd'tje, maar gewoon 5 cd's vol met prachtig werk. En volkomen exclusief gemaakt door de artiesten. Alleen maar exclusieve tracks. Zoals deze geweldige track van DF Tram. Una's Playground. Oftewel de speeltuin van het dochtertje dat Una heet. Verschenen dus op Touched Music. Hier is DF Tram. En waarom start hij nou weer niet? Nou, dan maar met de hand eventjes, jongens. Hoppakee. Goed, alsnog. Thank you.

alles verzengende post-rock van Fargu. Fantastisch, werkelijk geweldig. Een samenwerking, een soort vriendschaft tussen Zwitserland en Finland, dit Fargu. Het album Ruine Irradiée, dat verscheen via Kafsas en dat verscheen eind vorig jaar. 17 december. Ja, dat was net eventjes te laat om in de eindlijst op te nemen. Maar van half december tot half december, dat mag nog in het nieuwe jaar. Dus deze, dat wordt sowieso nu al een eindlijstnotering. U hoorde Fargu met Polariseur hier bij X-Rated. En wie er ook in komt, ook al zijn het oudere opnames, maar deze versie die is pas net verschenen, is de nieuwste van The Anti-Group. Het project van A.D. Newton van Clock DVA. En die weet zich op dit album vergezeld door coryfeeën als onder andere Jack Dangers van Meat Beat Manifesto, Tez Maurizio Martinucci van Clock DVA, Carl Michael van House Wolf, inderdaad de vader van B.J. Nielsen, Stephen Thrower, David Knight en nog veel meer coryfeeën. Ik heb het over het album Organ Needles. Het duurde even, maar nu is hij toch echt verschenen via het Italiaanse Rizosfera in samenwerking met Armcom Europe. Organ Needles van The Anti-Group. En op deze versie van deze cd staan twee tracks die niet in de originele box staan, waaronder deze Merkaba. Hier is The Anti-Group.

0: How lovely, how sad. Prachtig, Nature and Organization. Het project van Michael Cashmore. En die weet zich vergezeld van fijne mensen als David Tibet van Current 93, Douglas P. van Death in June, Rose McDowell, vroeger van Strawberry Switchblade, Stephen Stapleton van Nurse with Wounds, en u hoorde de prachtige viool van Sally Wood. Beauty Reaps the Blood of Solitude, en u hoorde Bone White Glory. En aangezien het donderdag alweer 12 jaar geleden is dat Arjen Grolleman ons is ontvallen, draaide ik deze, behalve voor u, de luisteraar, deze natuurlijk ook voor Arjen. En hiervoor kon de luisteraar Aina en Onasander, Invoking Underworld Divinities. En dat vindt u op het album Canidia. En dat is recentelijk verschenen via Winter Light Records. Over Winter Light gesproken, volgende week heb ik een nieuwe release op Winter Light Records. En dat is er eentje, dat wordt smullen. Dus, maar dat is volgende week. En voor Aina en Onasander hoorde u TAG, oftewel The Anti-Group met Markaba van het nieuwe album Organ Needles. Zometeen is het de tijd voor X-Ray. En ik ben onlangs weer helemaal in Steve Roach gedoken. Volgende week in X-Ray ook een track met Steve Roach. Maar deze episode van X-Ray is volledig gewijd aan Steve Roach en Dirk Serries, oftewel Vitna op Mana. Hun schitterende werkstuk Circles and Artifacts, zoals dat in 2000 in een bijzonder kleine oplage is verschenen. Zometeen integraal te horen in X-Ray tot middernacht hier bij de Concertzender. En daarna is het nog de beurt aan een nieuwe Dr. Klangendoen. Blijft u vooral bij de Concertzender. En blijft u bij X-Ray zometeen. Er is zoveel moois te beleven op dit station. Ik dank u allen hartelijk voor het luisteren naar X-Ray dit vanavond. En ik dank u ook voor alle reacties die ik links en rechts en van boven en beneden mocht ontvangen. Dat doet goed. Dan weten we weer waarvoor we het doen. IJs, weder en andere ellende dienende is er volgende week weer een nieuwe X-Rated op de zondagavond tussen 9 en 11. Dus wat mij betreft, tot dan. En u kunt deze uitzending direct na deze uitzending herluisteren. Doe dat. En voor nu, dag.
1: X-Rated werd opgedragen aan Arjen Grolleman. X-Rated.

Max. Rated.

terug naar 1997 met Bitter Süß. En dan weliswaar het tweede gedeelte uit Bitter Süß. We hoorden Johannes Heil aan het begin van een nieuwe episode van X-Rated. En deze Bitter Süß track die heeft het ooit ook kunnen schoppen tot een track op de Electronation CD. Die destijds nog werd uitgebracht door Boudisk Records en Kink FM. En die samengesteld is door Roy Avney, Arjen Grolleman en mijzelf. Johannes Heil dus aan het begin, zoals gezegd, van een nieuwe episode van X-Rated tot 11 uur vanavond. En daarna nog veel meer moois in X-Ray tot middernacht. En tot 10 is het tijd voor heel veel nieuw werk. Buiten is het inmiddels herfst, maar wij zoeken de zomer weer op. Uw hoogst eigen zomergast vanavond tot 11 uur X-Rated. Met nu even twee zomerse klanken die nog uit moeten komen. Zometeen Crank Brother en die verschijnt op 28 juli. En later nog op 3 augustus verschijnt deze new beat-achtige track van Curses. We hebben het over Tornado Warning. Dit is X-Rated. Heel fijn dat u er allemaal bij bent. Een hele goede avond.

28 juli dus. Inderdaad, een nieuwe EP van Crank Brother. En Crank Brother komt uit... Crank Brother komt uit Londen. Een duo uit Londen. En The Cold Wave heet deze The Cold Wave EP. En hoorde de titeltrack Cold Wave van Crank Brother. En welke al wel uit is, dat is een 12-inch van Hodus. En Hodus, die heeft een 12-inch uitgebracht, de Into Dust EP. En daar staat de track Broken Mirror op in een fantastische Anthony Linnell remix. Oordeel zelf, hier is Hodus.

We got the

geniale track van Gum. Gum uit Australië. Een duo wat platen maakte. Waar ze eigenlijk alleen maar gebruik maakten van andere platen. En daar dus hele mooie tracks van maakten. Gum. En dit staat dan ook op het album Vinyl. Een prachtige zeefdruk hoes. Met daarin allerlei inserts. Met foto's van een soort, laten we zeggen, leren fetish magazines. Waar op een van die inserts ook nog een vinyl single zit geplakt. Die helemaal bespoten is met verf. Prachtig werk van Gum. We hoorden van dat album Vinyl, wat in 1987 werd uitgebracht. De track Outfits for Agony. En Gum deed dat dus met allerlei platen. En dat is eigenlijk dezelfde manier waarop platen werden gemaakt. Zoals bijvoorbeeld Non dat deed. Oftewel Boyd Rice. En dan we het toch over Non hebben. Uit 2002 is dit Children of the Black Sun. Daarvan hoort u The Fountain of Fortune. Dit is Non.

the white, white door. Through the white, white door.

een van de meest briljante bandnamen die ik ooit heb gehoord. Kiss the Anus of a Black Cat. Het verhaal gaat dat Stef irritant met zijn vrouw in bed lag. En op een gegeven moment kwam de kat op het bed en die draaide gewoon zijn achterste naar hun toe. En toen staarden ze dus naar de anus van een zwarte kat. Dit kwam van het album An Interlude of the Outermost. En dat verscheen in 2007. Stef Irritant, inderdaad, zo noemt hij zich, is inderdaad het geesteskind van Kiss the Anus of a Black Cat. U hoorde All movements are targets in the minds of tigers. En daarvoor konden we luisteren naar Xibalba. Xibalba met het nieuwste album Dreams Are Our World of Experience. En dat is vers verschenen via Cyclic Law Records. Teeth 4 hoorde u, als ik het goed uitspreek, T-E-A zonder streepje E-T-H. Xibalba, prachtig werk. En daarvoor hoorde u Boyd Rice als non.

0: Er is zometeen nog een derde uur en dat is X-Ray. En daar hebben we een special rond het label Geterma. En daartoe hebben we een track opgenomen voor X-Ray van Sei en Gabazov. En dat komt van het album Zeng Zung. Dat verscheen in 2015 op dat label Geterma. En daarna hoort u Parik Rama, een track van het album The Silent Bun. Een en ander is dus een complete rituele X-Ray zometeen tot middernacht. Sleep is overrated, dat doet u daarna maar. Alhoewel er ook nog een dokter Klangendom achteraan komt. Maar ach, slapen is wel lekker. Maar het kan ook een uurtje later, dus blijf bij X-Ray. Ik dank u allen hartelijk voor het luisteren naar deze X-Rated op deze zondagavond. IJsweder en andere ellende dienen er is er natuurlijk volgende week weer een nieuwe X-Rated op de zondagavond. Zoals u dat gewend bent hier bij de Concertzender. Hartelijk dank voor het luisteren en hartelijk dank ook voor alle reacties die ik mocht ontvangen. Wat mij betreft, blijf bij X-Ray en tot de volgende week. Dag.
1: X-Rated werd opgedragen aan Arjen Grolleman. X-Rated.

0: Max.
1: Ratings.

0: We gaan het vanavond hebben over het Roadburn Festival in Tilburg. Maar de enige track die u hoort vanavond die niet op Roadburn komt, dat was deze van Drug Free America. Er staat op de verzamelaar Had Your Mind. En dat verscheen als een Dreamtime sampler. En Dreamtime was destijds een label wat een beetje een crossover deed tussen metal en dance ambient-achtige tracks. Drug Free America hoorde u met een mix edit van Detroit Walkabout. U bent verbonden met de Concertzender. Allemaal hartelijk welkom. Fijn dat u erbij bent. Tot 11 uur gaan we het hebben over het Roadburn Festival. Het Roadburn Festival dat gaat gehouden worden tussen 17 en 20 april aanstaande. In eigenlijk zo'n beetje de halve Tilburg binnenstad. En vorig jaar hadden we al te gast Walter Hoeymakers. En dat gaan we dit jaar natuurlijk helemaal overdoen. En waarom? Omdat Roadburn weer een keur aan fijne namen heeft staan. Ik noem er slechts een paar. The Body, Disfig en ook samen. The Bug, Xiu Xiu, Curses, Dame Area, Lustsick Puppy, The X, Warrington Runcorn, New Town Development Plan, Harvest Man, Choke Chain, De Mannenbroeders, Colin van Eekhout, Solo, Sumac en More Mother, Kauko Lampi, Steve Von Til van Neurosis, Foudre, One Leg, One Eye, Oxen en Michael Jura en Christophe Haan en Penelope Trappers en nog veel en veel en veel meer. Check roadburn.com voor alle informatie. En voor u ook fijn om te weten, er zijn voor alle dagen nog kaarten te verkrijgen. En om u over de streep te trekken, wat eigenlijk helemaal niet zou moeten, maar dat gaan we toch doen, is aan de hand van mooie muziek en natuurlijk aan de hand van de duiding van de gast van vanavond. En dat is Walter Hoeymakers. Ik ben buitengewoon vereerd Walter weer in de studio te hebben. Walter, hele goede avond.
1: Goede avond, Bob. Fijn om hier te zijn.
0: Dat is fijn om te horen. Fijn dat je er bent. Het is de bedoeling dat jij inderdaad duiding gaat geven aan de tracks die voorbij gaat komen vanavond. Gaan komen. En eerst wil ik nog even van je horen wat nou precies in jouw ogen behalve redefining heaviness is. Want dat is het denk ik nog steeds. En we hebben het over Roadburn, een underground festival. Maar even kort en bondig. Wat is voor jou de definitie van het Roadburn festival?
1: Roadburn is een festival dat vooral underground muziek wil laten zien. Heavy underground muziek in al haar facetten. En dat betekent dus niet alleen de zware gitaarriffs, maar ook ambient en jazz en elektronica en global psych en southern gothic. Het is eigenlijk een festival dat zich richt op alle vormen van heaviness. En het richt zich vooral op de hedendaagse underground. Dus wat speelt er in de underground vandaag de dag? Waarbij we ook terugkijken naar het verleden, dus naar de oorsprong van het festival. Maar waar we ook zeker de ogen op de toekomst hebben gericht. En we proberen ook vooral veel jonge artiesten, nieuwe veelbelovende bands in het zonnetje te zetten en een platform te geven. Want er gebeuren gewoon ontzettend prachtige en urgente dingen in die underground op dit moment. Zeker gezien de verschuivende panelen in de wereld, de geopolitieke situatie. En je merkt gewoon dat er weer heel veel jongeren muzikaal, artistiek en iets te melden hebben. Ja. En dat er weer the voice of protest begint te komen.
0: Oh jee, zullen we nog geen borden tegenkomen op het festival? Dan is het wat mij betreft oké. Okay. Laat het vooral in de muziek.
1: Het is vooral de muziek.
0: Nee, natuurlijk, dat snap ik.
1: Wat je vooral ziet is dat heel veel soorten volk in opkomst weer zijn. Volk is dus altijd wel een genre geweest waar heel veel social truth-telling en sociaal commentaar en het doorgeven van verhalen. En je merkt gewoon dat er een hele grote stroming is van nieuwe volkartiesten die de huidige tijd probeert te duiden in hele spannende volkssongs. En dan niet op een traditionele wijze, maar dat volk vermengd wordt met de duistere elektronica of ambient. En dat gaan we ook in de uitzending horen natuurlijk.
0: Natuurlijk.
1: Maar er gebeuren gewoon hele spannende dingen in die underground, zoals gezegd. En Roadburn is de staalkaart waar de underground vandaag de dag om gaat. Dus je kunt, ja, eindelijk, als je 4 dagen op Roadburn rondloopt, dan heb je echt het idee dat je in het midden van die spannende, creatieve, artistieke underground staat.
0: Ja, nou, dat heb ik ook gemerkt, want ik heb natuurlijk de hele programmering doorgeworsteld. Nou, dat noem ik worstelen voor de grap, maar dat is het natuurlijk niet, want het is geweldig. Ik heb daarom een blauwdruk genomen van het hele festival. En gewoon maar wat random namen die mij ontzettend opvielen op een rij gezet. En ik zou het erg fijn vinden als jij bij de tracks een korte, bondige duiding kan geven. Ik heb wil ik de uitzending, deze Roadburn uitzending, beginnen met Kauko Lampi.
1: Timo Kauko Lampi uit Finland, de man die ook onderdeel is van KXP en Haunted Plasma. En ook soundtracks maakt. Ik sprak hem omdat we hem heel graag wilden uitnodigen met Haunted Plasma. Terloops vertelde hij me dat hij ook solo dingen deed. Ik dacht dat ik te maken had met een Finse, toch wel traditionele volkszanger. En ik wist niet helemaal goed hoe ik daar, wat ik daarmee moest. Dus ik zei heel beleefd, god, het programma zit vol, maar ik wil eigenlijk heel graag je muziek horen. Zo gezegd, zo gedaan. Meestal verdwijnen die e-mails naar de achtergrond, maar toevallig, ik denk, ga toch eens luisteren. En het is zo'n mooie, duistere, spannende, ambient soundtracks die de man maakt, dat ik de dag erop hem gebeld heb, de laatste slot op Roadburn heb beloofd en me verschrikkelijk verontschuldigd heb voor het feit dat ik niet in de gaten had wat hij solo doet. En gelukkig nam hij het heel erg luchtig op en vertelde, ja, maar jij moet zoveel muziek luisteren, er is zoveel muziek in de wereld, dat maakt allemaal niet uit. Maar ik ben erg blij dat Timo Kauko Lampi er is.
0: Ik ook. En dat gaat ook vanwege de track die ik heb uitgekozen. Sowieso een heel erg fijn album. We hebben het over het album BSBF van Kauko Lampi. Kauko Lampi treedt op de zaterdagavond. En hier is BSBF 1.1. Met als ondertitel Anna. We hebben het over Roadburn 2025.

0: Zo. Dat gaat even lekker tekeer bij Dame Area van het album Toda la Verdad sobre Dame Area. Wat verscheen op Mannequin Records. U hoorde Devotion. Walter, Roadburn, we hebben het over Dame Area.
1: Ja, fantastisch, furieuze, Spaanse noise elektronica. Op een bepaalde manier ook dansbaar. En er is best wel wat gaande rond deze band. Opgepikt op de meer Grauzone-achtige festivals. Maar nu opeens toch aan een soort zegentocht bezig. Langs metal festivals. Langs dingen, festivals als Primavera. Het wordt aan alle kanten opgepikt. En terecht, want het is gewoon heel spannend. En zoals lieve luisteraars, Bob al net zei van, hij werd een beetje verliefd op de zangeres omdat ze een Throbbing Gristle t-shirt aan had.
0: Jazeker.
1: En ja, natuurlijk, daar doet dit ook aan denken op een bepaalde manier.
0: Het is inderdaad wel een beetje die rauwheid die Throbbing Gristle had vermengd met iets als Splendor Geometrico. Ik denk dat ze daar ook goed naar geluisterd hebben. Ze komen tenslotte allebei uit Spanje.
1: Toch aan een soort zegentocht bezig naar langs metal festivals, langs dingen, festivals als Primavera. Het wordt aan alle kanten opgepikt. En terecht, want het is gewoon heel spannend. En zoals lieve luisteraars, Bob al net zei van, hij werd een beetje verliefd op de zangeres omdat ze een Throbbing Gristle t-shirt aan had.
0: Jazeker.
1: En ja, natuurlijk, daar doet dit ook aan denken op een bepaalde manier.
0: Het is inderdaad wel een beetje die rauwheid die Throbbing Gristle had vermengd met iets als Splendor Geometrico. Ik denk dat ze daar ook goed naar geluisterd hebben.

0: zijn weer terug bij de vrijdag van Roadburn. Alwaar Choke Chain zal gaan optreden. Het Roadburn Festival 17 tot en met 20 april in Tilburg, Amsterdam. Te gast is nog steeds Walter Hoeimakers. En daar zijn we nog steeds bijzonder blij mee. Choke Chain, u hoorde Sorrow. En dat staat op het album Mortality. En dat verscheen via het label Phage Tapes in 2023. Choke Chain is Mark Truman. En weet jij nog iets meer te vertellen over Choke Chain, Walter?
1: Het is een van Becky's favoriete artiesten. We zijn een team bij Roadburn. Ja. Het boekingsteam is Daan Holthuizen, dat is de programmeur van 013. Becky Lafferty in Engeland en ik. En we hebben elk...

0: zijn eigen voorkeuren. En voor Becky was er alles aan gelegen om Chokechain op Roadburn te krijgen. En ik ben gewoon heel blij voor haar dat het gelukt is.
1: Ik denk dat wij allebei al blij moeten zijn, want ik vond dit een geweldige track.
0: Ja, het is echt een super track. Ik mag dit niet missen, denk ik.
1: Nee, dat gaan we dan ook niet doen, Walter. En datzelfde geldt... wacht eventjes. Ik moet nog even... Heb ik nou verteld dat het op de vrijdag speelt? Nou, bij deze dus. En waar u ook bij moet zijn, is de zondag. Die is... daar is een optreden van Penelope Trappers.
0: Ja, heel blij mee. Eindelijk op het laatste moment nog aan de line-up toegevoegd. Een band die ik via artiesten die ik via Becky heb leren kennen. En ze komt in haar bandbezetting. Dus ze zijn met 3 of 4 mensen op het podium. Een celliste erbij. En elektronica en nog andere instrumenten. Wat misschien veel luisteraars niet weten is dat ik zeer slechtziend ben. Ik kan ook niet meer lezen. Mm-hmm. Dus ik weet niet helemaal precies hoe haar band eruit ziet. En die informatie heb ik niet meer paraat, maar de boeker heeft mij verteld en Becky dat ze in een zeer bijzondere bezetting naar Roadburn komt. En daar ben ik heel blij mee, want ik vind het een hele betoverende ambient. Haar betoverende ambient is, vind ik buitenaard.
1: En gelukkig is er met je oren nog steeds helemaal niets mis. En daar gaat het ook voornamelijk om bij een festival natuurlijk. Dus count your blessings, Walter. Fijn dat je dat in ieder geval nog kan horen. En voor degenen die benieuwd zijn wat er nu werkelijk is, is hier Penelope Trappers. Haar album komt op 4 april uit en dat wordt A Requiem. En daarvan hoort nu Platinum, Penelope Trappers op Roadburn.

0: Ja, ik heb heel erg getwijfeld over de uitspraak, maar er komt iets als Tris toch Effendiwod. Volgens mij spreek je het zo uit. En dat betekent het verdriet van de vrouwen. Kun jij nog in het heel kort, namelijk slechts een minuutje, iets vertellen over deze band?
1: De band met de...
0: Oh, sorry. Ik moet je even wel je microfoon openzetten. Even overnieuw. Ja?
1: De band met de onuitsprekelijke naam.
0: Ja.
1: Fantastische donkere volk. Een combinatie tussen volk, industrial, postpunk en afkomstig uit Wales. En heeft de plaat heeft ontzettend hoge ogen gegooid in de jaarlijst van The Quietus. Een band die eigenlijk op onze radar stond, maar die we niet wisten te bereiken. Tot op een dag ze een boeker kregen die we kenden. En voorzichtig vragen, is de band beschikbaar? Waren ze eindelijk niet, maar ze wilden zo graag op Roodburen spelen dat ze hemel en aarde hebben bewogen om toch te komen. En we zijn er echt heel blij mee op de zaterdag in de kleine zaal bij 013. Tezamen met One Leg One Eye en Oxen. En dan hebben we toch wel de hele spannende donkere volk van het moment daar te samen gebracht.
0: Nou, dat is dat klinkt inderdaad heel veelbelovend. En even kijken, zij spelen op de zaterdag. En even echt in het heel kort, anders, want de track die duurt nou toch al gauw bijna 6 minuten... over Christophe Haan en Michael Girard op de zondag.
1: Erg blij dat Michael weer op Roodburen komt. Wat ik begrepen heb, gaat hij daar akoestisch nieuw zwansmateriaal spelen.
0: Oké. Okay. Nieuws. Ja, nou, helaas hebben we dat nog niet. Het album The Birthing moet nog uitkomen. Maar vandaar dat we even teruggaan naar 1991... waar in ieder geval Michael Girard en Christophe Haan samen op meedoen, is namelijk de track Better Than You. En het staat op het album White Light from the Mouth of Infinity. Swans.

Swans, Better Than You. Dat staat op het album White Light from the Mouth of Infinity. En dat is alleen maar gedraaid vanwege het feit dat Michael Girard en Christophe Haan, die dus op de zondag van Roadburn gaan optreden, nog geen materiaal verkrijgbaar is. En ik heb van Walter begrepen dat ze dus materiaal van het nieuwe Swans album gaan doen.

0: dat aan het einde van deze episode van X-Rated. Een hele bijzondere, want mijn ontzettende grote dank gaat uit naar Walter Hoeymakers. De grote man achter het Roadburn Festival. Heel vereerd ben ik dat je hier weer was vanavond, Walter.
1: Dankjewel, Bob. Eens gelijks. Je hebt me meegenomen door een geweldige rondreis door het festival. En het overvalt me weer, net als vorig jaar. Ik ben weer emotioneel, omdat je me een kant van Roadburn laat zien die ik zelf misschien niet elke dag scherp voor ogen heb, maar dat ik weet dat die er is. En dit geeft me zoveel energie om de komende twee weken nog alle eindjes aan elkaar te knopen. En ik ben gewoon heel trots dat ik deze reis vanavond met jou mag maken, Bob.
0: Nou, echt, de trotsheid komt ook van mijn kant, want ik vind het fantastisch dat je er was, Walter. Nogmaals dank en we gaan ervan uit dat Roadburn een groot succes wordt. En dat u allemaal, de luisteraar, dat we u gewoon gek genoeg gemaakt hebben om nog even snel een kaartje te kopen. Want het is een festival wat je absoluut niet mag missen. Nogmaals dank, Walter.
1: Dank je, Bob. Dank je.
0: Zometeen is er nog X-Ray en dat is een special rond het label Under the Spire, wat helaas al niet meer bestaat. En twee albums heb ik gekozen uit 2010, namelijk van het Ithaca Trio, het album Tesla versus The Night en van Coldstream, vier tracks van het album South Island. Dat zometeen in X-Ray tot middernacht. Mijn dank nogmaals aan Walter Hoeymakers. Dank aan alle luisteraars ook die hebben geluisterd en ook reacties gaven. Dat doet altijd goed. Dank voor het luisteren dus nogmaals. En wellicht zie ik u tussen 17 en 20 april wel rondhobbelen op het Roadburn Festival. En 20 april, nu we daar toch over hebben, dat is natuurlijk eerste paasdag. En dan hebben we op zich wel de traditionele extra zware paasepisode van X-Rated. Volgende week is er sowieso ijs- en wederdienende weer een nieuwe episode van X-Rated te beluisteren hier op de Concertzender. Gewoontegetrouw op de zondagavond tussen 9 en 11, gevolgd door een X-Ray. Nogmaals dank en de playlist die staat volledig op de site van de Concertzender. En deze uitzending is direct na 11 tot in Sint-Jutemus te herbeluisteren. Wat mij betreft, tot volgende week. Dag! X-Rated werd opgedragen aan Arjen Grolleman. X-Rated.

Max. Ratings.

Genetic Interface, in de Genetic Mix. We worden Octave Doctor van de 12-inch Genetic Interface. Verschenen via Kinetics. Jawel, het is Matt Hillier, deze Octave Doctor. Uit 1995 komt deze opener van X-Rated voor deze hedenavond. Op de 20e oktober 2024. Ik heet u van harte welkom bij een nieuwe episode van X-Rated. Nog tot 11 uur vanavond. En daarna nog veel meer fraais in X-Rated tot middernacht. We begonnen behoorlijk stevig en snel en we gaan nog even doorbeuken. Twee beuktracks achter elkaar. Zometeen de nieuwste van Scan 7, maar eerst André Sirotkin. Zijn nieuwste gaat Welcome to Viri heten en het label is ook Viri. Dat gaat voorlopig nog niet verschijnen, namelijk op 29 november pas. Jawel, hier is André Sirotkin met All You Need Is Acid. Dit is André Sirotkin, dit is X-Rated. Het is allemaal een hele goedenavond.

En dat was Scan 7. En Scan 7 is een nogal geheimzinnig collectief uit Detroit. En er zitten wel een aantal mensen in en dan gaan ze er weer uit. En dan gaan ze er weer in en dan gaan ze er weer uit. Ik zie nu dat ik de volgende met een verkeerde letter heb getypt. Is niet goed, ga ik even aanpassen zo. In ieder geval, dit was Scan 7 met Black Highway. En dat werd gemixt door de aloude veteraan, techno-veteraan Blake Baxter. Het komt te staan op het nieuwe album Dark Territory. En dat gaat ook pas 29 november verschijnen. En het gaat gebeuren op het label Trésor. En dat geweldige label Trésor, wat ook al heel erg lang bestaat... heeft ook gemeend, en dat is goed nieuws, om oud werk van Drexia opnieuw uit te brengen. Drexia, oftewel James Stinson, die al helaas lang niet meer onder ons is, en Gerald Donald. Gerald Donald ging natuurlijk verder als Doppler Effect, Arpanet en 185 andere incarnaties. Maar in ieder geval, Drexia was het eerste elektroproject van dit duo. Neptune's Lair wordt opnieuw uitgebracht, origineel uit 1999. Hier is de heerlijke track Running Out of Space, Drexia.

Red box.

The most.

Metamatics met een vleugje Plaid, een vleugje Boards of Canada. Maar het is Lee Norris die ook onder heel veel andere namen muziek maakt. Nu als Metamatics van zijn nieuwste album Celestial Disney Beats. In eigen beheer uitgegeven, je hoorde The Pod in de Landau Mix. En dat is een album met meerdere mixen op datzelfde album. Metamatics hier bij X-Rated op de Concertzender. Nou, een heerlijk concertweekje gehad. En afgelopen donderdag was ik bij Front 242 in Paradiso, Amsterdam. En ik was zeer blij verrast dat de band de intro tape een bepaalde track draaide. Alleen, ik kon er niet opkomen. Daar sta je dan. Dan ga je shazammen. Die zegt niks. Bestaat niet. Nou, ik was behoorlijk gefrustreerd dat ik er niet op kon komen. Het is een track die ik zo verschrikkelijk veel gedraaid heb. Die ik zo goed vind en dan een totale blackout hebben. In ieder geval, ik was blij dat Front 242 ermee begon in ieder geval. En na wat hulplijnen ben ik er toch gelukkig achter gekomen dat het Konrad Schnitzler was met Ballet Statiek. En ik denk ook dat de mensen van Front 242 wellicht wel schatplichtig zijn aan deze track. Of aan iemand als Konrad Schnitzler. In ieder geval sowieso al. Deze track stamt al namelijk uit 1978. En omdat ik zo ongelooflijk dom was dat ik er niet op kon komen, ligt hij nu op de draaitafel. Konrad Schnitzler met het geweldige Ballet Statiek van Kon.

Mark O'Shea, die heeft mij laten weten dat er behalve deze nieuwe release nog veel en veel meer fraais op het programma staat. Dus we gaan dat label weer eens goed in de gaten houden. Brotherhood of Sleep is net verschenen op het album Devotional Hymns to a Brilliant Flaming Sun. Winterlight, do it, did it again. Here is Brotherhood of Sleep met Devotional Hymns to the Brilliant Flaming Sun. En Brotherhood of Sleep is Bart Pieten. Hij is Belg en hij is ook werkzaam in onder andere Dead Man's Hill. Maar nu dus als Brotherhood of Sleep.

0: Oh, die schitterende stem van Martin Bates, die kan je toch altijd horen. En ditmaal in samenwerking met Francesco Paolo Palladino. En het album is Treasure of Light. En dat verscheen via het Italiaanse 13 Records, wat gerelateerd is aan Silentes. Je hoorde de track The Same Airport. Een heel album vol met Francesco Paolo Palladino en Martin Bates. Aan het einde van deze episode van X-Rated. En hiervoor kon je luisteren naar een nieuwe track van Shin Ikun. En dat staat op een verzamelaar, een lijvige verzamelaar, die is verschenen onder de titel My People, A Tribute to Vins Wald. En Vins Wald was een nogal mysterieuze ambient artiest die helaas is overleden. Dat was 29 april dit jaar. Geen enkel label bracht muziek van hem uit. Hij bracht alles zelf uit, alles in eigen beheer. En zelfs dat was moeilijk verkrijgbaar, ook fysiek. Vrijwel niet. Vins Wald. Ik moet er toch eens verder induiken in zijn muziek. In ieder geval, deze verzamelaar is verschenen via het Amerikaanse Remission Entertainment. U hoorde Shin Ikun met Silent Altogether Revisited. En daarvoor dus een fonkelnieuw werk van Brotherhood of Sleep op Winterlight. Overigens, op die verzamelaar staat nog veel meer moois. We dachten van Jochen Arbeid, Edward Keespel, Rapoon, Dead Voices on Air en Edward Graham Lewis van Wire. Prachtige verzamelaar, deze My People, a tribute to Vins Wald. Zometeen is er X-Ray en ik heb gemeend een verzamelaar te gebruiken van Cluster, een verzameling Cluster. En u hoort tracks van de albums Cluster, Cluster 2, Sowieso Zo, Zoekertijd, Großes Wasser, Cluster en Eno, After the Heat, ook met Brian Eno. En we eindigen met een solo track van Hans-Joachim Rudelius, samen met Dieter Meubius, inderdaad Cluster. En een track van het album Selbstportret Volume 6. Ik dank u allen hartelijk voor het luisteren naar deze X-Rated. IJs, weder, andere ellende. Dienende is er volgende week weer een nieuwe X-Rated tussen 9 en 11 op de zondagavond. Dank voor de reacties. Dank voor het luisteren nogmaals. Heb een mooie week. En voor nu, dag.
1: X-Rated werd opgedragen aan Arjen Grolleman.
2: X-Rated.

0: Max.
1: X-rated.

Sommige dingen begrijp ik niet. Ik sta heel vaak voor de platenkast en dan trek ik deze er bijvoorbeeld uit. En dan denk ik, ach nee, daar heb ik X-Rated alles mee geopend. Maar wat bleek, ik heb er gewoon nooit mee geopend. Wel met Philips Track 1, maar niet met 2. We hebben het over Basic Channel. Mark Arnestus en Moritz van Oswald vormden Basic Channel. Wat een helden waren dat. Op het eigen label Basic Channel hoorde Philips Track 2 en dan de eerste track. U luistert naar X-Rated, hier op de Concertzender, waar we zijn aanbeland bij een nieuwe episode van X-Rated tot 11 uur vanavond. En daarna nog veel meer moois in X-Rated tot middernacht. En we hebben weer een bijzondere aflevering vandaag, een bijzondere episode, want twee gasten hier in de studio die ieder een eigen plaat mee hebben genomen, die zometeen op de draaitafel komt te liggen in de komende 2 uur. Heel vaak is er een derde bij, maar die kan hier helaas niet zijn vanwege verplichtingen op het werk. Zo, ja, dat kan ook gebeuren natuurlijk. En in dit komende uur, op 1 track na, hoort u louter nieuw werk, zoals van Gary Holdman. Dat gaat nog even niet verschijnen, namelijk op 12 mei. Nou, dan is dat ook al vrij snel. Gary Holdman en zijn nieuwste, die heet Traveler. En daarvan hoort u nu EXO. En dat gaat verschijnen via International Day of. Dit is Gary Holdman, dit is X-Rated. Heel fijn dat u er allemaal bij bent. Een hele goede avond.